Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Jouw zaterdag op B1. Goedemorgen.

0: morgen. Het is wisselvallig aan zee met soms kans op buien en maxima niet meer dan 15 graden. Morgenmiddag komen er bredere opklaringen aan. Maandag wordt zelfs zonnig en zachter met 17 graden. En dinsdag neemt de bewolking weer toe met lichte regen dan bij 20 graden.
1: Dit is jouw zaterdag op B1. Prettig weekend.

scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: Een op de vijf Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. En dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
3: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
2: En daardoor merk je een fout misschien niet op als je er te weinig over weet. Of loop je misschien geld mis. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Bever. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
1: 70s at 7 op B1.

0: Utrecht.
1: Goedemorgen, het is wisselvallig aan zee met soms kans op buien en maxima niet meer dan 15 graden. Morgenmiddag komen er bredere opklaringen aan. Maandag wordt zelfs zonnig en zachter met 17 graden. En dinsdag neemt de bewolking weer toe met lichte regen dan bij 20 graden. 70s at 7 op...

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Dit is B1.
7: B1.
6: Enjoy the music. 70s at 7 on B1.

0: is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: Een op de vijf Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
3: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
2: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3:00 vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
2: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
5: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
2: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maximaal tot 18 graden.
6: Like a Rubik's Cube for your ears. 3 billion combinations, but just one solution.
7: It's another classic hit from the 80s. Here I go again.

0: morgen. Het is wisselvallig aan zee met soms kans op buien en maxima niet meer dan 15 graden. Morgenmiddag komen er bredere opklaringen aan. Maandag wordt zelfs zonnig en zachter met 17 graden. En dinsdag neemt de bewolking weer toe met lichte regen dan bij 20 graden.
1: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80.
2: Oh, that's cool.
3: That's cool.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
5: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld. 3, 1.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: afbraak van de voormalige GO Europaschool in Bredene is gestart. Op de site komt de nieuwe groene woonbuurt Noordee met 15 appartementen, 14 gezinswoningen en een praktijkruimte. Zeker de helft van het terrein wordt publiek toegankelijk groen. De eerste bewoners komen daar vanaf de zomer van 2028. Intussen is al een kwart van de woningen en appartementen verkocht. James Ensor Huis in Oostende brengt James Ensor en Leon Spiliaert samen in een nieuwe tentoonstelling. Een dertigtal werken toont hoe de twee Oostense kunstenaars dezelfde stad aan zee op een heel andere manier benaderden. Meerdere werken van Spiliaert komen uit privécollecties en zijn zelden te zien. De expo loopt nog tot 10 januari. Oostende zet tijdens de digitale week in op online veiligheid. Nog tot 16 oktober kunnen inwoners deelnemen aan activiteiten over onder meer phishing en internetfraude. In de bibliotheek kunnen bezoekers op zoek naar verdachte berichten tijdens Jacht naar de Fisher. Op 15 oktober beantwoordt politie Oostende vragen over online veiligheid tijdens een cybercafé in OC De Ballon. Het volledige programma staat online op de website van de stad.
1: Tot zover het regionieuws. B190s. Enjoy the 90s.

scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Dit is B190s. B190s. Enjoy the 90s.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. Intussen komt het kernkabinet van de federale regering om 3 uur vanmiddag samen over die begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt al maar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie is Karel Latré.
3: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
2: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. De aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
4: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
2: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. In Panama zijn verschillende gewonden gevallen na de zware aardbeving gisteren. Die had een kracht van 7,7. Het is niet duidelijk hoeveel gewonden precies. Er is wel veel schade. Wegen zijn verwoest en heel wat gebouwen zijn ingestort. Volgens lokale media zijn er voorlopig wel geen doden. Ook de tsunami-waarschuwing is intussen opgeheven. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
1: Goedemorgen, dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Ondertussen is de man ook al 58. Will Smith, die we nog kennen als de acteur uit The Fresh Prince of Bel-Air. En scoorde ook met deze Getting Jiggy With It.
1: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: Rise and shine op deze zaterdagmorgen. We zijn er weer helemaal klaar voor. We gaan straks even kijken wat er zoal te doen is in de regio. We hebben ook de top 5. Daarvoor gaan we terug naar midden jaren 90. En zometeen ook nog even het weerbericht. Deze dame zag je nog afgelopen zomer in België in Lokeren.

0: brengen voornamelijk christelijk geïnspireerde popsongs. Daarmee toepasselijk The Christians met de Harvest for the World.
1: Dit is het kustweerbericht.
0: Vandaag is het wisselend weer met regelmatig buitjes en een maximumtemperatuur van 15 graden aan de kust. De wind waait vrij krachtig uit het west-noordwesten met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien met een minimumtemperatuur van 13 graden. Naar de ochtend toe neemt de kans op regen af, de wind waait vrij krachtig. De golfhoogte langs de kust schommelt rond de 1,5 meter. De temperatuur van het strandwater bedraagt zo'n 17 graden.
1: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: B1 in de Weekend Morning Show. Olivia Dean met The Man.
1: De activiteitenkalender.
0: Samen met de opportuniteiten treedt Matthias Cercu aanstaande woensdagavond 14 oktober op in De Branding in Middelkerken. Hij brengt er eigen Nederlandstalige werk, geïnspireerd door zijn jeugdhelden zoals Guido Belcanto en Hugo Matthijssen. Voor info en reservaties kan je terecht op middelkerken.be. En ook dit jaar neemt de stad Oostende weer deel aan de Nacht van de Duisternis deze nacht. Behalve het doven van de verlichting aan monumenten kan je ook terecht op een speciaal event in provinciedomein Rauwerseide. Aan de hand van workshops, lezingen en wandelingen tonen ze het belang aan van donker en de impact van de lichtvervuiling. De toegang is gratis. Het volledige programma kan je vinden op www.rauwerseide.be. Heb je ook iets te melden qua activiteiten? Stuur gerust een mailtje naar studio@radiob1.be. Dat is studio@radiob1.be. Straks nog de top 5. Daarvoor keren we terug naar 1994. Wat is toch deze Nelly Furtado?

scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week

0: bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
7: Je dag start. Met de Morning Show.

Zoals al enige tijd geleden dat ze nog muziek uitbracht, Rihanna. Fans waren dan ook bezorgd, maar ze is vooral bezig nu met haar beautymerk Fenty Beauty. Maar het goede nieuws is, ze heeft onlangs bekendgemaakt dat ze nog zo'n 170 nummers heeft liggen in haar studio die misschien ooit nog zullen uitkomen. Wie weet.

0: de ziekte van Lyme. Avril Lavigne met I'm With You bij B1 in de Weekend Morning Show. Het is de hoogste tijd voor dit.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: En we keren terug naar 10 oktober 1994. '94 was een beetje het dancejaar, want op 5 vonden we dan Time Shift met Don't You Feel the Beat. Op 4 Modo met Eins, Zwei, Polizei. Maar er was ook ruimte voor heel wat rustige muziek, zoals deze All for One op nummer 3 met Ice

De top 5 van de vorige eeuw. En we keerden terug naar 1994. En deze vonden we dan terug op nummer 2, de Rednecks en de Cotton Eye Joe. De nummer 1 plaats was weggelegd in dat jaar voor Wet, Wet, Wet. Hier zijn ze met Love Is All Around. MUZIEK

0: B1 in de Weekend Morning Show met Tame Impala en de Loser.
1: Koop uw kaartjes aan de kassa voor de volgende rit, de volgende ronde.
0: Ja, de Oktoberfoort is begonnen. Straks na 11 uur vertellen we je hoe je leuke kermisprijzen kan winnen van de Oktoberfoort. Heel wat leuke muziek ook straks na 11 uur. We hebben de activiteitenkalender. En de mashup van de week krijg je iets voor 12 uur. Dat is zo'n typische kermis.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: De afbraak van de voormalige GO Europa School in Bredene is gestart. Op de site komt de nieuwe groene woonbuurt Noordé met 15 appartementen, 14 gezinswoningen en een praktijkruimte. Zeker de helft van het terrein wordt publiek toegankelijk groen. De eerste bewoners komen daar vanaf de zomer van 2028. Intussen is al een kwart van de woningen en appartementen verkocht. Boekhandel Korman in Oostende is tijdelijk gesloten na zware schade aan het gebouw. In de nacht van woensdag op donderdag viel een muur in aanbouw bij de buren door de glazen koepel van de winkel. Zowel de koepel als de dakbedekking raakten zwaar beschadigd. De winkel lag bezaaid met glasscherven en steenbrokken. Wanneer de boekhandel weer kan openen is nog niet duidelijk. James Ensor Huis in Oostende brengt James Ensor en Leon Spiliaert samen in een nieuwe tentoonstelling. Een dertigtal werken toont hoe de twee Oostendse kunstenaars dezelfde stad aan zee op een heel andere manier benaderden. Meerdere werken van Spiliaert komen uit privécollecties en zijn zelden te zien. De expo loopt nog tot 10 januari.
1: Tot zover het regionieuws. Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: maakte vooral disco-muziek. De Pointer Sisters konden ook nog een tegelplakker maken als ze wouden. Deze Slow Hand.
1: Dit is het kustweerbericht.
0: Vandaag wisselende weer met regelmatige buitjes en een maximumtemperatuur van 15 graden aan de kust. De wind waait vrij krachtig uit het west-noordwesten met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en een minimumtemperatuur van 13 graden. Naar de ochtend toe neemt de kans op regen af. De wind waait vrij krachtig waaien. Hetzelfde weer blijft nog tot woensdag aanhouden.

van deze Milky featuring David Guetta en Just The Way You Are. De Oktober Voor die staat sinds gisteren terug in Oostende. En bij ons kan je een heel tof voorpakket winnen. Wat moet je daarvoor doen? Wel, heel simpel. Je maakt een leuke, gekke foto van jezelf met vrienden of familie van op de Oktober Voor. Dan mail je deze foto door naar studio@radiob1.be met vermelding van je telefoonnummer en adres. Hoe zotter, hoe beter. Mail dus naar studio@radiob1.be. Ik zou zeggen, veel succes en ook veel voorplezier. Hier is Holly Johnson.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Welkom.
4: Good morning, everybody.
3: In the morning show op B1.

0: Lenny Kravitz, I want to get away, fly away, geen probleem.
1: De activiteitenkalender.
0: De winnaar van de Flanders Folk Award, Florian de Schepper, komt vanavond optreden in het Spaans Tolhuis in Oudenburg. Deze Gentse gitarist combineert folk met klassiek en jazz. Het concert begint om 8 uur vanavond. En voor tickets en info kan je surfen naar www.spaanstolhuis.be. Dat is www.spaanstolhuis.be. En nog tot 8 november is er de Oktoberfor er weer op het Wapenplein. De Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Peters- en Paulusplein in Oostende. Blijf dus ook zeker luisteren naar Radio B1, want er zijn heel wat leuke prijzen te winnen van de Oktoberfor. Heb je ook iets te melden? Stuur een mailtje naar studio@radiob1.be.

0: afgelopen 2 jaar scoort je toch wel hit na hit na hit na hit. Tilly Swims met de break-up in reverse. Bijna 10 voor 12, tijd voor dit.
1: Dit is de mashup van de week.
0: Ja, en vandaag hebben we 2 leuke nummers samengesmeten. We hebben Brother Louie van Modern Talking. En hebben we samen geraapt met Houdini van Dua Lipa. Ik zou zeggen, luister en geniet.

Het is 11:55 geworden. Ja, deze zaterdagse aflevering van de Weekend Morning Show is voorbij gevlogen. Ja. Ik wens je alvast nog een fijne zaterdag. Veel plezier met oktober voor. Niet vergeten een leuke, zotte foto te nemen. En deze te mailen naar studio@radiob1.be. Weliswaar een foto van op de oktober voor. Hier is nog de Warren Drugs.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

Goedemiddag, welkom bij B1 Regionaal. Tot een uur of één gaan we het hebben over het nieuws uit de regio. Je kan het ook even meelezen. Pak er de app bij op je smartphone, de gratis B1-app. Daar nieuws uit de regio en uiteraard de beste muziek. Dit is B1 Regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De afbraak van de voormalige GO Europa School in Bredene is gestart. Op de site komt de nieuwe groene woonbuurt Noordee met 15 appartementen, 14 gezinswoningen en een praktijkruimte. Zeker de helft van het terrein wordt publiek toegankelijk groen. De eerste bewoners komen daar vanaf de zomer van 2028. Intussen is al een kwart van de woningen en appartementen verkocht.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: Boekhandel Korman in Oostende is tijdelijk gesloten na zware schade aan het gebouw. In de nacht van woensdag op donderdag viel een muur in aanbouw bij de buren door de glazen koepel van de winkel. Zowel de koepel als de dakbedekking raakten zwaar beschadigd. De winkel lag bezaaid met glasscherven en steenbrokken. Wanneer de boekhandel weer kan openen is nog niet duidelijk.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

Dit is B1 Regionaal. James Ensor Huis in Oostende brengt James Ensor en Leon Spiliaert samen in een nieuwe tentoonstelling. Een dertigtal werken toont hoe de twee Oostense kunstenaars dezelfde stad aan zee op een heel andere manier

0: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Oh,
3: ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert snoei- en onderhoudswerken uit op meerdere locaties. Het gaat onder meer om het scheren van platanen en lindes en het snoeien van olmen. De werken vinden onder meer plaats aan het Vogelzangpark, de Voorhavenlaan en de Leopold II-laan. De stad beheert zo'n 17.000 laanbomen en bundelt de werken om efficiënt te werken en de veiligheid te garanderen.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Oostende zet tijdens de Digitale Week in op online veiligheid. Nog tot 16 oktober kunnen inwoners deelnemen aan activiteiten over onder meer phishing en internetfraude. In de bibliotheek kunnen bezoekers op zoek naar verdachte berichten tijdens Jacht naar de Fisher. Op 15 oktober beantwoordt politie Oostende vragen over online veiligheid tijdens een cybercafé in OC De Ballon. Het volledige programma staat online op de website van de stad.
1: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Now.
1: Echtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. De OCMW-raad gaf daarvoor groen licht. Het gemeentebestuur wil er samen met een externe organisatie een nieuwe groepsopvang voor kinderen realiseren. De kerk wordt sinds 2014 niet meer gebruikt voor erediensten. Met het project wil Echtegem extra kinderopvangplaatsen creëren voor jonge gezinnen.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

weekend van B1 met straks na 1 uur de beste muziek, jouw middag door en tussendoor bijna elk uur het nieuws uit onze regio. Morgen nieuwe B1 regionaal op de middag van 12 tot 1. Tot morgen.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
3: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnel recht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
2: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen, onder hen ook 3 kinderen. Dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich al vast in. Anne Berger.
4: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
2: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En in Italië is zo'n 2 uur geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij alvast ambitieus.
5: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
2: Zijn grootste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Saïk-Sas. Vlak voor de start weigerde het peloton ook te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
1: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
7: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
8: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
7: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
10: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport. Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
3: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnel recht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
2: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen, onder hen ook 3 kinderen. Dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
4: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
2: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En in Italië is zo'n 2 uur geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij alvast ambitieus.
5: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
2: Zijn grootste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Saïk-Sas. Vlak voor de start weigerde het peloton ook te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
1: Enjoy the music. Be one. Be one.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
6: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
7: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
8: De Radio aan Zee.
9: B1.
8: Welkom bij B1.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: bomenploeg van de stad Oostende voert snoei- en onderhoudswerken uit op meerdere locaties. Het gaat onder meer om het scheren van platanen en lindes en het snoeien van olmen. De werken vinden onder meer plaats aan het Vogelzangpark, de Voorhavenlaan en de Leopoldweelaan. De stad beheert zo'n 17.000 laanbomen en bundelt de werken om efficiënt te werken en de veiligheid te garanderen. Oostende zet tijdens de Digitale Week in op online veiligheid. Nog tot 16 oktober kunnen inwoners deelnemen aan activiteiten over onder meer phishing en internetfraude. In de bibliotheek kunnen bezoekers op zoek naar verdachte berichten tijdens Jacht naar de Fisher. Op 15 oktober beantwoordt politie Oostende vragen over online veiligheid tijdens een cybercafé in OC de Ballon. Het volledige programma staat online op de website van de stad. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. De OCMW-raad gaf daarvoor groen licht. Het gemeentebestuur wil er samen met een externe organisatie een nieuwe groepsopvang voor kinderen realiseren. De kerk wordt sinds 2014 niet meer gebruikt voor erediensten. Met het project wil Ichtegem extra kinderopvangplaatsen creëren voor jonge gezinnen.
1: Tot zover het regionieuws. Enjoy the music. V1, de radio

0: Weerbericht.
1: Ook vanmiddag wisselvallig aan zee bij een graad of 15 en geregeld kans op een regenbui. Morgenmiddag dan toch stilaan bredere opklaringen met zelfs zon. En maandag zonnig en zachter met 17 graden. Dinsdag neemt de bewolking weer toe met lichte regen, maar dan wel bij 19 of 20 graden.
0: B1. B1.

sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en

0: alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is jouw zaterdag op B1. Prettig weekend.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: boekhandel Cormand in Oostende is tijdelijk gesloten na zware schade aan het gebouw. In de nacht van woensdag op donderdag viel een muur in aanbouw bij de buren door de glazen koepel van de winkel. Zowel de koepel als de dakbedekking raakten zwaar beschadigd. De winkel lag bezaaid met glasscherven en steenbrokken. Wanneer de boekhandel weer kan openen is nog niet duidelijk. De bomenploeg van de stad Oostende voert snoei- en onderhoudswerken uit op meerdere locaties. Het gaat onder meer om het scheren van platanen en lindes en het snoeien van olmen. De werken vinden onder meer plaats aan het Vogelzangpark, de Voorhavenlaan en de Leopold II-laan. De stad beheert zo'n 17.000 laanbomen en bundelt de werken om efficiënt te werken en de veiligheid te garanderen. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. De OCMW-raad gaf daarvoor groen licht. Het gemeentebestuur wil er samen met een externe organisatie een nieuwe groepsopvang voor kinderen realiseren. De kerk wordt sinds 2014 niet meer gebruikt voor erediensten. Met het project wil Ichtegem extra kinderopvangplaatsen creëren voor jonge gezinnen.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: weerbericht.
1: Ook vanmiddag wisselvallig aan zee bij een graad of 15 en geregeld kans op een regenbui. Morgenmiddag dan toch stilaan bredere opklaringen met zelfs zon. En maandag zonnig en zachter met 17 graden. Dinsdag neemt de bewolking weer toe met lichte regen, maar dan wel bij 19 of 20 graden.
0: Dit is B1. Enjoy the music.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op. Lenen kost ook geld.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: De begrotingsgesprekken van de federale regering zitten muurvast. Bij het binnengaan haalde vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Boucher.
3: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
2: Dat zijn dus de initialen van Boucher, die zelf niet rond de tafel zit. MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW om aan extra inkomsten te geraken. Dinsdag dan wordt premier De Wever in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar het is niet zeker dat die deadline gehaald wordt. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parquet.
4: In alle zaken moeten er nog cameraonderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
2: De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Verschillende bussen, trams en bushokjes moesten eraan geloven. Laurent Vermeers van de MIVB.
5: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
2: Hoeveel de schade bedraagt, dat is nog niet duidelijk. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finales van de Chinese Qin Wenjing in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Vanavond nog enkele buien. Op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
1: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: Weerbericht. Ook vanmiddag wisselvallig aan zee bij een graad of 15 en geregeld kans op een regenbui. Morgenmiddag dan toch stilaan bredere opklaringen met zelfs zon. En maandag zonnig en zachter met 17 graden. Dinsdag neemt de bewolking weer toe met lichte regen, maar dan wel bij 19 of 20 graden.
1: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: If I find her, I'm really, I mean, I'll kill her for real. That's for sure. You have to know. I mean, you know, I can do it. Man, I'll kill her.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws?

0: Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
0: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
1: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
2: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: De afbraak van de voormalige GO Europa School in Bredene is gestart. Op de site komt de nieuwe groene woonbuurt Noordé met 15 appartementen, 14 gezinswoningen en een praktijkruimte. Zeker de helft van het terrein wordt publiek toegankelijk groen. De eerste bewoners komen daar vanaf de zomer van 2028. Intussen is al een kwart van de woningen en appartementen verkocht. Boekhandel Korman in Oostende is tijdelijk gesloten na zware schade aan het gebouw. In de nacht van woensdag op donderdag viel een muur in aanbouw bij de buren door de glazen koepel van de winkel. Zowel de koepel als de dakbedekking raakten zwaar beschadigd. De winkel lag bezaaid met glasscherven en steenbrokken. Wanneer de boekhandel weer kan openen is nog niet duidelijk. James Ensor Huis in Oostende brengt James Ensor en Leon Spiliaert samen in een nieuwe tentoonstelling. Een dertigtal werken toont hoe de twee Oostendse kunstenaars dezelfde stad aan zee op een heel andere manier benaderden. Meerdere werken van Spiliaert komen uit privécollecties en zijn zelden te zien. De expo loopt nog tot 10 januari.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Glitterball. De beste 80s en 90s party hits.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Glitterball, iedere zaterdag op B1.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
2: In alle zaken moeten er nog cameraonderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
1: In Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Er wordt nu onderzocht of de brand werd aangestoken. In Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen opgelaaid. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven nog 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. En sport, de Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd 4e op 1 minuut 20. Ramses de Bruyne reed een sterke wedstrijd en werd 11e, maar hij is diep moeten gaan.
3: Goed dat ik gewoon volledig nek af ben nu, meer is er niet meer van te zeggen. Heel een dag kun je niet hard gereden. Extreem hard. Meer kan ik er niet van zeggen. Dat ik dit nog kan, ben ik heel tevreden mee, ja.
1: Jarno Widar werd 13e en ook hij was helemaal kapot.
4: Het was mijn eerste keer tegen de 6 uur koers en ik wist niet dat ik zo diep kon gaan eigenlijk over 6 uur of zo. Ik ben helemaal aan het kloppen.
1: Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze reed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en ze pakte ook het goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. Die nieuwe bestijd is nu 55 seconden en 20 honderdste. En de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanop de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de 2e pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
5: Dit is een Glitterball Classic.